0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aalst.
3: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Dit is Radio Groot Aandacht.

0: En Bianca denkt, dat is hij als.
1: Ze opent het balkonraam, ja. En roept,
2: ah, Rico, ben jij daar?
0: Ja, Os.
1: Zo, ga ik het ergens in spannen, jurkens.

Ze spreken elkaar van de liefdes fijnos en geven elkaar vele zoentjes. Maar plots gaat de deur open, ja. Ze worden verrast door haar pipa. Hoe is het mogelijk? Zo ga ik het erg dienen. Spannen jurkjes mee, stellen krellen krellen. Een senior weer het ergens kerken premieren. Zo ga ik het erg dienen. Spannen jurkjes mee, stellen krellen krellen. Een senior weer het ergens kerken premieren. Don Paos is vreselijk boos, en hij vloekt er mag.

Grootste Radio, Groot Haaltert. Wat fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Dat was toch dat autootje dat toen die lijntjes aan het trekken was op de weg. En dat ging toen helemaal mis. Ja, toen ging die zelfs een afgrond in. Of beter gezegd, die lijntjes die gingen richting een afgrond. En toen kwam er een auto en die reed zo dit ravijn in. Hè? Ja, Roots Syndicate en Mockingbird Hill was toen voor een verzekeringsmaatschappij. Daarvoor Mr. Loverman van Shabba Banks. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag zaterdag 6 juni. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, het is weer zover. Ja, het zou je maar gebeuren, je koopt een huis of je gaat een huis verbouwen. Je vindt in één keer iets in dat huis wat dan ten eerste heel veel geld waard is en ten tweede heel lekker is. Ja, bij een verbouwing van het huis in Elspeet had een stel net het huis gekocht. Ze dachten van nou, we gaan de boel eventjes lekker verbouwen. En in één keer kwamen er allemaal drankflessen omhoog. Ja, 160 stuks. Ja, de flessen kwamen tevoorschijn op de gekste plekken. Onder de vloer van de badkamer, onder de vloer van de slaapkamer, in het plafond van de woonkamer, op zolder, in de hal. Eigenlijk overal waar iets werd opengemaakt, daar lag wel een fles verstopt. Ja, het stel kreeg op 1 mei de sleutel van een vrijstaande woning in het centrum op de Veluwe. In Elspeet. En kort daarna begon men met de verbouwing. Nou ja, de verbazing slaat toe, zo hebben ze ook gezegd. Inmiddels staat de teller op ongeveer 100 ongeopende flessen en zo'n 60 aangebroken exemplaren. Ja, de prijs van een aantal flessen heeft Van der Brink al opgezocht op internet. Daar zitten exemplaren bij die ongeveer €500 per fles waard zijn. Ja, het huis is inmiddels overal gestript. Alleen de muren en het dak staan nog overeind. Er moet nog één vloer uit, dus we zijn benieuwd of daar ook nog een verrassing onder zit, zo zeggen ze. Ja, en natuurlijk willen ze ook weten waarom de vorige bewoners, of de bewoners daarvoor, de flessen whisky, rum, mandarijn, liqueur en wijn verstopt hebben in hun huis. Ja, het is onvoorstelbaar. Het raadsel is nog steeds niet opgelost. Ook de makelaar die het huis verkocht heeft geen idee. Hij kreeg een paar weken geleden al foto's doorgestuurd. Hij zegt, kreeg een berichtje met de tekst, moet je dit zien? Toen ik de foto zag, zo zegt de makelaar, moest ik wel lachen. Ja, het is onvoorstelbaar, hè? Ja, in een huis allemaal flessen met wijn en liqueurtjes en whisky en van alles lag erin. Ja, en de aangebroken flessen die zijn inmiddels weggegooid. De ongeopende exemplaren die krijgen weer een nieuw leven. Zo is er ook een hoveniersbedrijf die de eigenaar heeft. En een nieuwe schuur met een kantine voor de medewerkers. En ja, nou gaan ze daar die flessen inzetten. Hè? Maar ja, er zullen er misschien een aantal bij zitten die heel veel geld waard zijn. Hè? Ja, je zal toch maar flessen vinden, joh. Ja, zo af en toe gebeurt dat nog wel eens. Hè? In een oud scheepswrak op zee. Dat men aan het duiken is en dan in één keer flessen whisky vindt. Hè? Van een paar honderd jaar geleden. Hè?

0: is momenteel op een filmaanbieder wordt het leven van Mercy Me beschreven. De band Mercy Me, je hoorde I Can Only Imagine. Ja, het reilen en zeilen van de band. Ja, ik zag gisteren nog beelden op tv over de EO Jongerendag. Die georganiseerd werd met heel veel publiek, volle zalen. En ja, heel veel lol, heel veel gezing en zo. Hè. Dus het liedje dat paste daar uitstekend bij. Hè. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We zijn 6 juni. Ja, er zijn wat zonnige perioden. De hele dag is het wel bewolkt. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In het oosten is er nog een pittig buitje te ontdekken. De temperatuur ligt vandaag tussen de 17 tot 20 graden. En vanavond gaat het ook flink waaien. En morgen dan komen vooral in het noorden wat regenbuien voor. In de middag trekken de buien weg. En breekt morgen ook de zon in de middag door. Het wordt 18 tot 20 graden. En er is een langzaam afnemende zuidwestenwind. En vanaf woensdag, even vooruitblikken, dan wordt het weer wat warmer in de lage landen. Hè. Het is maar dat je het weet en niet vergeet.
1: De early bird,
0: ja.
1: Van de radio is Erik van Vliet.
0: Goedemorgen.

Ja, de flitsschijf. Vandaag wordt die officieel bekendgemaakt. Je hoorde 3-2-1. De flitsschijf die sowieso nog tot 13 juni te horen is in Voor de Wekker Wakker. Dat is wel een leuk weetje over Bente. Ik geloof een jaar of, nou wat was het? Een jaar of 16 geleden. Toen Bente nog niet echt helemaal op de kaart stond. Toen gaf ze een live optreden in een radioprogramma wat ik toen had. En toen gaf ze daar zeg maar een heel klein mini-concertje. Ja, ik heb die opnames ook inmiddels gevonden. En morgen hopen we in Breakfast in Bed die opname te laten horen. Hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Het wordt vandaag dus wel een redelijke dag. Hè? 17 tot en met 20 graden. Lekker. Hij zendt.

0: DJ Kallax en zwaai maar naar de DJ is vandaag de dagtopper van deze zaterdag, de 6e juni. Ja, en daarvoor trouwens Willem is Renze van Snap, 1992, hè, stond het in de Hitpoets op de allereerste plaatsen, 4 weken lang. Hè. Ja, en op deze dag in 1987 stond er een liedje van de Mix It Emotions op de eerste plaats. Ja, in de top 40, 2 weken lang. En dat liedje, dat klonk zo.
1: Erik op zaterdag.

Alweer eventjes geleden voor dit liedje. Elton John en Dua Lipa en Cold Hearts. 2021. Ja, zo heel af en toe dan zijn er wat berichtjes die aan me voorbij gaan. Dan denk ik van, god, dat ik dat niet gelezen heb. Ja, ik werd er gisteren op geattendeerd. Zanger Peebo Bryson is overleden. Hij is bekend van de grote Disney-hits en zo. Hij is 75 jaar geworden. Ja, hij was bekend om zijn duetten voor films zoals het Oscar-winnende Beauty and the Beast met Celine Dion. A Whole New World met Regina Belle uit Aladdin. Hij had ook een paar dagen geleden een beroerte gehad, zo heeft zijn familie laten weten. Ja, en naast de hits die hij altijd had voor Disney, had hij ook nog een keer succes als R&B-zanger. Hij scoorde een grote hit in 1983 met het nummer Tonight I Celebrate My Love. Dat liedje dat heeft hij toen samen gedaan met Bobetta Fleck. Ja. Rest in peace, Peebo Bryson. We gaan een liedje draaien van hem. Natuurlijk de grootste hit. Tonight I celebrate my love for you.

Altijd, altijd om geld. Jorden, Meja, it's all about the money. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder getrokken dan vorig jaar. In totaal hebben 131 miljoen mensen naar het Liedjesfestijn gekeken. Zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Ja, vorig jaar waren dat er nog 166 miljoen. Ja, het festival werd dit jaar gehouden in Wenen. Met die finale natuurlijk op 16 mei. En vooraf was er al veel discussie over de deelname van Israël. Ja, de kijkcijfers lagen dus een stuk lager. Ja. En een vrouw uit Drachten is vastkomen te zitten. Een beetje een netelige situatie. Ze zat in een boom tijdens de zoektocht naar een papegaai. Ja, de vogel van haar dochter bleek in de avond verdwenen te zijn. Ja, uiteindelijk ging ze naar buiten op zoek naar de vogel. Ze zei, ik riep haar naam, Mimi. En toen hoorde ik haar bewegen en lawaai maken. En de papegaai zat op dat moment hoog in een boom. Nou ja, de vrouw die belde de dierenambulance en de brandweer, maar die konden haar niet helpen. Toen heeft ze zelf de boom beklommen en het vogeltje gered. Ja, niet veel later moesten haar vrienden opnieuw de brandweer bellen. Want toen kwam ze zelf niet meer uit de boom. Hè. Ze zegt, ik kon niet meer naar beneden. Ik zat heel hoog. Ja, nou ja, zo'n papegaai die kan vliegen. Ik zou zeggen, laat hem lekker zitten. Hij gaat er vanzelf wel een keertje uit. Ja, en de papegaai is in goede gezondheid. Ja, en de vrouw ook, hè. Ja, ja, dan heeft ze toch nog de brandweer nodig gehad. En op deze dag in 1844, en terug in de tijd als laatste berichtje, het eerste jongerencentrum van de YMCA die opent de deuren in Londen. Het idee voor het centrum kwam van George Williams, een van de vele jongeren die werkte in de lakenmakerij in de stad. Nou, Williams die zocht een plaats waar hij en andere jonge christenen gebedsdiensten konden houden. Ja, later zou het eerste YMCA trouwens ook andere jongeren trekken die in de avond alleen waren.

Zaterdag 6 juni, ik zeg goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Kijk even naar het nieuws vandaag. Ja, de Utrechtse binnenstad staat vandaag in het teken van de Utrecht Pride. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Ja, volgens de organisatie draait alles dit jaar om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. En in Rotterdam Ahoy wordt de EO Jongerendag gehouden. Het is de 50ste editie van het evenement van de Evangelische Omroep. De organisatie die denkt dat zo'n 15.000 jongeren op de dag af zullen komen. Nou, ik zat gisteren nog even naar beelden te kijken. Het was een beetje een voorpreviewtje. Nou, ik zag niet veel jongeren, ik zag wel veel ouderen. Volgens mij was het de oudere dag, de oudere jongere dag, ik weet het niet. Maar goed, vandaag verwacht men dus 15.000 jongeren. Ja, en de eindopbrengst van de Europa Run, die wordt vanavond bekendgemaakt. Het is een record aantal mensen wat meegedaan heeft aan het loop- en fietsevenement om geld in te zamelen voor mensen met kanker. En de kwartfinales van het WK 3x3 basketbal worden gespeeld. Alle wedstrijden van de Nederlandse mannen- en vrouwenploeg zijn live te zien via een stream op nos.nl en de NOS-app. Ja, die hebben alle rechten van de wedstrijden. Ja, de vrouwen die spelen om 5 uur tegen Hongarije. En de mannen die spelen om 6 uur tegen Servië. En dan nieuws uit de wereld. Het Amerikaanse leger zegt verschillende Iraanse ballistische raketten en drones te hebben onderschept. Deze raketten en drones waren volgens het leger gelanceerd richting de straat van Hormuz en landden rondom de Persische Golf. Ja, en de Oranjevrouwen, ik weet niet of je het gezien hebt gisteren, die waren aangeslagen. Die hebben fix verloren. Een 3-2 nederlaag. Nieuwe regels. Het veld was nat. Het was slordig spel. De ploeg van de bondscoach Arjan Vuurink, die was ook een beetje boos. Het staat ook in het nieuws dat de boel fataal is geworden. Vooral de nieuwe regels. Vooral het moment in de 69ste minuut zal in de hoofden van de oranje vrouwen nog blijven spoken. Er was een snoei aan de tackle op Jackie Groene. En toen kreeg Nederland een penalty. Maar vervolgens gebeurde er in Cork iets opmerkelijks. Omdat de scheidsrechter om onbegrijpelijke redenen geen gele of een rode kaart kon geven. Gaf men die aan de penalty-veroorzaker, Aouif Mannion. Nou, toen moest Groene door de nieuwe regels van de FIFA na haar behandeling minimaal 1 minuut buiten het veld blijven staan. Ja, het is te gek voor woorden. Ja, ik vind het een beetje raar, het nieuwe regels. Ik zag dat ook al bij Nederland-Algerije, hè? Dat je dan een minuut buiten het veld moet staan. Het zijn vreemde regels. Maar goed, het is beslist door de FIFA. En er is niks aan te doen, hè? Nee. Goed, Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. We zijn er nog tot 9 uur, hè? Ja, en vanavond.

We hebben hier dan in het Van Vliethuis zo'n muzieklijstje. En in dat lijstje daar zet iedereen liedjes in. Nou ja, dit liedje is er ook gisteravond in gezet. Waarom weet ik niet, maar het is wel een leuk liedje. Ja, Wem, een beetje onbekend. Credit Card Baby hoorde je, hè? Ja, ik had nog iets vergeten te melden, want vandaag is er nog meer groot nieuws. Want de Amerikaanse rapper Ye, die geeft zijn eerste optreden in de Gelderdoom. Ye voor Intiwi, oftewel Kanye West. Ja, buiten het stadion wordt een protest verwacht. De komst van de omstreden rapper die leidde de afgelopen weken altijd ophef. Nou ja, vanwege zijn pro-nazistische uitspraken en acties, hè, want hij heeft wat geflikt. Hij heeft zelfs t-shirtjes met hakenkruizen verkocht en zo. Ik weet niet wat hij allemaal gedaan heeft. Maar in elk geval, hij geeft het optreden. Het mag ook, want de rechter heeft het besloten. En ja, het is vandaag allemaal in het Gelderdoom in Arnhem. Ja, er worden ook protestacties verwacht, hè, van mensen die het helemaal niet eens zijn met het concert. Maar goed, hij mag vooralsnog gewoon gaan optreden vanavond. Hè. Het is wel leuk, want deze versie van Michael Jackson, daar speelt Kanye West ook een rol in. Ja. Luister met aandacht, hier is Billie Jean uit 2008 met de Kanye West remix.

Shirley Bassey and the Propeller Heads. En history repeating, de geschiedenis die herhaalt zich. Ja, heel actueel natuurlijk als je al die oorlogen weer ziet over de hele wereld. Hè. Goed voor de wekker wakker op deze dag in 1882, dat is even geleden, het elektrische strijkijzeren wordt gepatenteerd. De uitvinder die komt uit New York, hij schrijft de vinding op zijn naam. De naam van de man is Seeley. De man was vast en zeker herkenbaar aan zijn keurig gestreken overhemden. Ja. En op deze dag in 1930, even later, William Bewe en Otis Barton die dalen met hun bathysfeer dieptebol af in de zee bij Bermuda. Ze bereiken de recorddiepte van 274 meter. Ja, en als laatste uit het verleden in 1933 een heel erg Amerikaans fenomeen opent voor het eerst zijn deuren. De drive-in bioscoop is er namelijk voor de allereerste keer in 1933. Ja, en op het scherm van 12 bij 15 meter wordt de film Wife Beware vertoond. Het scherm is zo neergezet dat ongeveer 500 auto's ruim uitzicht hebben op het doek. Ja, dat maak je tegenwoordig niet zoveel meer mee, hè. Dan moet je gewoon naar de bioscoop. Maar met een auto, een drive-in bioscoop, volgens mij hebben we die niet meer, hè. Nee. Maar goed, misschien dat er een ondernemer luistert die denkt van laten we dat eens een keertje gaan doen, hè. Dat is misschien wel een leuke gat in de markt, hè. Ja. En op deze dag is het de Wereldongedierte Dag, oftewel de World Pets Day. Vandaag wordt men geattendeerd op het belang van ongediertebestrijding voor de volksgezondheid. En ook wat we zelf kunnen doen, hè, om ongedierteplagen te voorkomen. En dat staat allemaal vandaag op deze dag centraal.

Ja, een klein beetje boter naar de maaltijd, want het liedje is al oud, hè, 2024. Maar ik draai hem nu voor het eerst, zie ik, hè. Ja, Cameron Whitecamp en Medusa bij Voor de Wekker Wakker. Ja, en ja, het zit er alweer bijna op voor deze uitzending op deze relaxte zaterdag. Ik wil even vertellen wat voor weer het wordt. Altijd actueel, hè. Altijd willen we dat weten, hè. Wat gaat het vandaag doen? Nou ja, regen in elk geval in de middag. Wolkenvelden. Er is ook een zone waar dan zeg maar veel regen uitkomt. We hebben een matige aan zee, vrij krachtige zuidenwind. Morgen, dan wordt het wat beter. De temperatuur gaat iets meer omhoog. Er zijn wat minder buien. Maar helemaal droog houden we het ook niet, hè? Nee, helaas niet. Goed, een van de laatste liedjes in deze zaterdageditie van Voor de Wekker Wakker. Akda en de Munnik. En het regent zonnestralen.

9 zijn we er weer met de zondageditie van Voor de Wekker Wakker. Graag tot dan. Veel plezier en tot morgen.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ja, we begonnen met de Muziek Safari. Fijn, welkom dat je erbij bent tijdens deze muzikale rondreis. Begon met iemand die in deze contraien waar wij wonen totaal onbekend is. Orville Strieber. En in Amerika is hij wat bekender in een bepaald country wereldje. Nummer All Change was het begin van de Muziek Safari. We hebben allemaal een figuur die ons voor ogen staat. Bijvoorbeeld een vaderfiguur, hè, van iemand die je kent. Dat zou best wel kunnen. Nou, Father Figure, dat is ook een nummer van George Michael. En dat kun je terugvinden, maar dan moet je een tijdje terug naar 1987, naar zijn legendarische debuutalbum. Debuutalbum Faith heette dat, dat album. En nou, daar zat onder andere ook dit nummer op. Toch wel een beetje een mysterieuze sfeer qua muziekstijl en begint onmiskenbare met een percussie intro en wat gospelachtige achtergrondgezang. Kortom, maar eens even lekker luisteren.

I'll Play the Blues for You van gitarist Melvin Taylor. Een prachtige gelijknamige bluesklassieker en titeltrack ook van zijn album uit 1984. Zijn debuutalbum uit dat jaar. En ja, Taylor's versie die staat erop bekend om zijn gitaarspel, waarin blues, jazz toch wel naadloos kunnen samensmelten, hoor. Was ook wel te horen in dit nummer. Verder met muziek van 2025-2026. Het nummer kwam uit 31 december 2025. Nou, werd dus een hit in 2026. Dat mogen duidelijk zijn. Rumors van de jonge Canadese producer en DJ Thomas Cray. Lekkere elektronische track. Het nummer ging ook viral op TikTok. Komen ze aan. Of komt hij aan.

Ah, jeetje, gaat het schuifje van het geluid van de microfoon dicht te schuiven daarnet. Misschien hoor je wat achtergrondgeluiden, sorry ervoor. Dat kwam gewoon hier uit mijn eigen studio van de Muziek Safari. Kan wel eens gebeuren, dat je wat vergeet. Ik ben ook maar een mens, denk ik dan maar. Je hoorde zojuist Arthur Serkai, een Braziliaanse componist, arrangeur, producer en die altijd weergaloos samba, bossa nova, soul combineert met lekkere strijkersarrangementen. Je hoorde hem spelen samen met de mensen van het Concertgebouworkest alweer de nodige jaren geleden. Hoogste tijd nu in de Muziek Safari voor Nederlandstalige muziek. App en vloed, een lekker uptempo popsong van zanger Cloud. Een belangrijk nummer in zijn discografie, omdat het zijn eerste single is eigenlijk die grotendeels in het Nederlands wordt gezongen.

Een wereldwijde hit en in Nederland de grootste hit van deze band. Uiteraard heb ik het over dit nummer Don't Answer Me van de Britse band Alan Parsons Project uit 1984. En het nummer, ja, dat staat ook wel bekend om zijn hele aanstekelijke Wall of Sound productietechniek. En dat was weer geïnspireerd door de legendarische producer Phil Spector. En uiteraard, ja, die saxofoon solo, hè, gespeeld door Mel Collins. Ook zo'n vastgegeven hier in dit nummer. Cardinal Point, het was een Italiaanse band die in de jaren 70 in Nederland, in Alkmaar met name, was gevestigd. En ze braken door onder leiding van de bekende producer Hans van Hemert in die jaren. Ze hadden toen ook wat hitjes, bijvoorbeeld in 1975 deze, Arrivederci, Goodbye.

Ach ja, Running Away, een country-achtige track van Matthew Adam uit 2023. En Matthew Adam was een singer-songwriter, die maakt muziek in de country-Amerikanen en roots-sfeer. Hij heeft een hele bescheiden fanbasis, maar toch wel kenmerkende muziek van hem. Hoor. Zo af en toe krijg ik wel eens wat van hem te horen, omdat mensen mij iets toesturen. Vandaar. Bijna vergeten, een gevoelige popsong van de Belgische zanger Niels de Stadsbader en de Nederlandse zangeres Tessa June. Een nummer over twee mensen die beseffen dat ze uitgekeken zijn op elkaar, maar toch wel moeite hebben om los te komen, hoor.

Dark Before the Dawn van de Haagse band Sans Milieu. En ja, het is een duet. Nou, dat is wel belangrijk om te weten. Nou, eigenlijk wel, want het is de allereerste duet van de band. Gezongen door frontman Camille Mergeson en violist Maud Akkermans. En dat komt ook weer voort omdat ze altijd worden geprezen bij hoogtepunt van de band bij live optredens. Daar komt het ook een beetje vandaan. Iets geheel anders nu onbekend misschien voor jou. Het nummer Motherland. Een nummer van Natalie Merchant. Van een album uit 2001. Het is een, ja, een sfeervolle folk wars met instrumentatie er tussendoor. Zeg, luister maar, laat het maar eens even op je indenken.

Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk uit 1984, geschreven door Herman van Veen en Karin Lomans. Het was ook de titelsong, weet je wel, van de succesvolle film Siska de Rat, waarin de toen 14-jarige de Munk de hoofdrol speelde. Verder met de winnaar van de Eurovisie Songfestival uit het jaar 2015. Dat is de Zweedse zanger Måns Zelmerlöw. Met het lied Heroes. En Heroes ook gebaseerd op de eigen schooltijd van Måns. Toen hij te maken kreeg met pesterijen. Maar dat is allang verleden tijd. Don't tell.

Nou goed, dat weet je dan. The Heroes van Hans Selmerlöw uit Zweden was dat. Goed, ik kijk naar de klok. Ik zie nog kleine 5 minuten te gaan in de muzieksafari. Ik ga vast afscheid van je nemen. Bedankt dat je er weer bij was. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Tot de volgende muzieksafari. En luister nog eventjes naar deze. Ilse de Lange. I love you.

Zo, het begin van het tweede uur van de Muziek Safari is weer helemaal daar. We zijn lekker begonnen met dit tweede uur. En een lekker nummer met een wandeltempo karakter erin. Begonnen met Hudspeth en Taylor Going to New York. Nog meer lekkere muziek? Ah, ja, zeker hebben we nog hele fijne muziek. Wat dacht je van deze? Teach Your Children. Een iconisch country rock nummer van Crosby, Stills, Nash en Young. Afkomstig van hun legendarische album Déjà Vu. En dan zitten we in het jaar, zeg, kijk, ja, 1970 toch wel. Ja, dat weet ik wel zeker, 1970. Een lied over de communicatie en relatie tussen ouders en kinderen. En het benadrukt dat ouders en kinderen de juiste waarden moeten voorleven, maar dat ouders ook moeten leren luisteren naar de nieuwe ideeën en dromen van de jongere generatie.

Cassie Taylor, Amerikaanse singer-songwriter, muzikant, bassist, zangeres, toetsenist. Ze is trouwens de dochter van de bekende bluesartiest Otis Taylor en ze begon haar muzikale carrière al heel erg vroeg, op jonge leeftijd, en toerde jarenlang met de band van haar vader door het land. Spare Some Love, een soulful bluesnummer die je zojuist hoorde hier in de Music Safari. Iets geheel anders nu, Nederlandstalig. Het lied Niemand van Suzanne en Freek, een emotioneel persoonlijk nummer dat in oktober 2025 werd uitgebracht. Het is de eerste single die het duo uitgebracht nadat bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is.

Afhaar van de Common Man van Emerson, Lake en Palmer. En een instrumentaal symfonische rockwerking van het gelijknamige klassieke stuk uit 1942 van de Amerikaanse componist Aaron Copland en toetsenist Keith Emerson. Ja, die was gefascineerd door klassieke muziek en bewerkte dit iconische stuk van Copland naar een bombastisch rocknummer. En in plaats van kopen werken in orkest werd het vooral gedragen, het geluid, door de Yamaha GX1 synthesizer. Zeer bekend in die tijd. Nou, heb je weer wat geleerd en heb je dat ook eens een keer gehoord. Nu van mij. Verder weer met Nederlandstalig, het lied voorbestemd van Luna van Kampen en Rousseau. Een lekker aanstekelijk uptempo poptrickje waar we gewoon, als het even kan, gewoon lekker plezier moeten beleven. Meer, niet meer en niet minder.

Nightshift van de Commodores. Ze zitten nu in het jaar 1985. Een heerlijk iconische eerbetoon aan de overleden soul-legendes. Marvin Gaye en wie nog meer? Nou, meneer Wilson was dat, die ook weer zeer duidelijk was te horen hier in dit lied. Het nummer werd geschreven door bandlid Walter Orange. Dat betekende de wederopstanding van de band na het vertrek van Lionel Richie, waarmee ze zelfs een Grammy Award wonnen. Goed, dat even de informatie bij deze plaat. Nu wordt het weer de hoogste tijd voor de Maxi Safari. Ja, gewoon zoeken op het wereldwijde web, beste mensen. En dan kom je van alles tegen. Die nummers die nou lekker lang kunnen duren of misschien ietsje korter. Dat maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Er zijn altijd mensen die aan me vragen hoe ik toch aan sommige bepaalde nummers kom. Nou, gewoon zoeken op het wereldwijde web. Komen ze vanzelf tegen. Nu vandaag Many a Mile to Freedom. Een lekker nummer van de Britse rockband Traffic. Verscheen in november 1971 op hun legendarische album The Low Spark of High Heeled Boys. Het werd geschreven door Steve Winwood, de vaste zanger en toetsenist van Traffic. En Anna Capaldi, de toenmalige vrouw van drummer en tekstschrijver Jim Capaldi. Nou, en Steve Winwood die nam de productie voor zijn rekening. Komt Jan, de Maxi Safari van vandaag, van deze week. Traffic, Many a Mile to Freedom.

Nou, dat was hem dan voor deze week. De Maxi Safari. 7 minuten en 7 seconden, om het maar eventjes precies te duiden, duurde dit nummer van de formatie Traffic. Many a mile to freedom, zongen zij. Verder met het lied Promise van de Belgisch-Zuid-Afrikaanse zanger Chris Morten. In België bekend van onder andere Idol en Sing Again. En een lekker zomerse persoonlijke ode aan de liefde. Nummer verscheen in het voorjaar van vorig jaar, 2025. En dat klinkt nog steeds erg lekker, hoor.

How the Water, een mooie samenwerking tussen de Amerikaanse DJ Marshmello en de country-artiest Jelly Roll. Nu dat mooi combineert de country-song met elektronische beats tot een ode aan verloren dierbaren waarin verdriet en hoop samenkomen. Mag ter gewoonte heel persoonlijk herkenbaar lied en nummer van de Vlaamse zangeres Sabine Tiels. Het lied dat het gevoel van vasthouden aan oude gewoontes en routines verkent. Zelfs wanneer het leven om je heen drastisch verandert. Sabine Tiels.

Axel F, een lekkers Instagram-nummer van, gecomponeerd door de Duitse producer Harald Faltermeyer in 1984. En het werd wereldberoemd als de onmiskenbare titelsong van de filmklassieker Beverly Hills Cop. Nog even blijven, dat is een succesvolle popsong en duet van Douwe, Bob en Mo. En ik dacht voor vandaag maar weer eens even lekker luisteren naar dit mooie Nederlandstalige duet.

Ja, heerlijk. Heel stalig muziek hier in de Muziek Safari. Dit is Lena Meijer, Satellite. Daarmee won Duitsland het Eurovisie Songfestival in het jaar 2010.

Ach ja, ik was dit nummer bijna vergeten hoor. Van Lena Meyer, nummer Satellite. Goed, we hebben nog even wat tijd over. We gaan eens even naar het jaar 1967. Een heerlijke Motown hit. Ook de titelsong van een gelijknamige film. Ik heb het over het nummer The Happening van The Supremes.

Ach ja, die oude muziek van vroeger hoor. Zalig om naar te luisteren. Vandaar ook gedraaid hier in de muzieksafari. Goed, de muziek... De muzieksafari zit er bijna op. Nog heel eventjes en dan is het weer voorbij voor deze week. Maar niet getreurd. Volgende week ben ik er uiteraard weer. Ik hoop je dan ook weer te treffen hier bij deze muzikale reis door het muzikale landschap in de muzieksafari. Dus wat mij betreft graag tot de volgende week. En we gaan eruit met Eric Clapton en Lyla.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.

Ik was deze ochtend aan het zoeken naar een plaat dat we al heel lang niet meer gehoord hebben op de radio. En ik kwam deze tegen uit 1994. D-Rim met Things Can Only Get Better.

enige regelmaat is regelmatig terug te vinden in onze hedendaagse hitlijst. Olivia Dean met een single van vorig jaar, Man I Need. En voor de volgende gaan we 30 jaar terug in de tijd met de allereerste nummer 1 single voor Rob de Nijs.

Beste uit 60 jaar popmuziek, dit is de Hitmolen op jouw favoriete radio. Uit 1989, Queen met I Want It All. En dit is Suzanne en Freek met hun voorlaatste single die ze uitgebracht hebben, Niemand.

van 20 jaar geleden. Anastasia samen met de Italiaan Eros Ramazzotti. En I Belong to You. Nog tot aan de volgende collega zijn we samen met de beste hits uit 60 jaar popmuziek.

Dit was de tweede uitgebrachte single voor het duo Shakespeare Sisters. Eerste top 40 hit met piek op nummer 26. Dit is Stay.

De Hitmolen, 60 jaar popmuziek in 60 minuten, loopt op zijn einde. De voorlaatste voor vandaag, A Touch of Glass met Around the World uit het jaar 2000. En nu als laatste plaat eentje om terug te beluisteren. Geschreven door gitarist Robbie Krieger. En dan heb ik het over de formatie The Doors uit 1967, Light My Fire. Nog veel plezier met de collega's. En ik hoor jullie of zie jullie terug over 7 dagen. Dag!

15. Voor week 23. Vrienden, welkom. Verdwenen Jan Buitens met Leef vorige week op nummer 13. We nemen afscheid van de Romeo's. Ik zag je maar even vorige week op 14. En ook Swoop ligt eruit. Groeten uit de feesttent vorige week op nummer 12. We hebben deze week 7 dalers. We hebben 3 stijgers, 3 nieuwe. En 2 platen blijven staan op hun positie. Dat is het geval voor nummer 15. MC Spaghetti en Disco Bar Janssens naar de USA.

Ondertussen heeft hij al een nieuwe, maar deze staat bij ons in de Vlaamse top 15. Udo, als de wereld morgen eindigt op nummer 14. We zijn toe aan onze eerste nieuwe. Binnen op 13, de supertip van vorige week. Laura Lynn met gesloten ogen.

Oorspronkelijk is het een nummer uit 1968 van de Duitser Bata Illich. En daar zette Johnny Hoes een Nederlandse tekst op. Heel bekend van Eddie Walli, maar je hoorde de versie van Laura Lynn. Ze staat deze week op nummer 13. Vorige week 10 en nu nummer 12. Bert KL. Zot verliefd.

Vorige week op 9, nu op nummer 11. Amber en Dylan met Perrongeluk. Na, na, na, na, na. Er is David van Dijk gezakt van 6 naar 10.

0: van meer met de Vlaamse top 15.
1: Nummer 9.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers en sta deze week in de Vlaamse top 15 bij Jos van Meer met mijn nieuwe plaat.

tweede nieuwe Willy Sommers binnen op nummer 9. De eerste keer. Vorige week 7 en nu 8 Steve Tillens met zijn vriendin Sarah. Als dat gebeurt.

Steve Tielens en Sarah, als dat gebeurt, een oud nummer van Ingeborg. Ze staan deze week op nummer 8. Sam Goris. Van 8 naar 7. Dit is nog altijd de Vlaamse top 15.

Dat was de derde en laatste nieuwe Dana Wenner, De Stilte van de Stad. De volgende, Thierry Segers, ja, dat is ook een oude supertip geweest. Dansbaar, deze week op nummer 5.

Kirk Jagers met Dansbaar deze week op nummer 5. Van 2 naar 4, Jeremy Vreelink op weg naar mezelf.

0: Jeremy Vrielink op weg naar mezelf. Wat je zeker moet doen, vrienden, en niet vergeten, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be
0: Van 5 naar 3, de Julia's.

Gevoel de zomer in jou en mij, de Julia's, ze staan deze week op nummer 3. Ja, ja, we zitten al in de top 3. Vorige week op 3, nu 2, Phil Hunter. Ik zing telkens YOLO. Ik zing.

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: Op nummer 15 blijven staan MC Spaghetti en Disco Barianzus naar de USA. Van 11 naar 14 Udo, als de wereld morgen eindigt. Eerste nieuwe op 13, Laura Lynn, met gesloten ogen. Van 10 naar 12, Bart KL, zot verliefd. Op nummer 11 deze week, Amber en Dylan, per ongeluk. Van 6 naar 10, David van Dijk, ik kan het niet geloven. Tweede nieuwe op 9, Willy Sommers, de eerste keer. Op nummer 8 deze week, Steve Tielens en vriendin Sarah, als dat gebeurt. Op nummer 7, Sam Goris, Rack. De derde en laatste nieuwe, op nummer 6, Dana Winner, de stilte van de stad. Van 4 naar 5, Thierry Segers, dansbaar. Van 2 naar 4, Jeremy Vrielink, op weg naar mezelf. Van 5 naar 3, de Julia's, ik voel de zomer in mij. Van 3 naar 2, Phil Hunter, ik zing telkens YOLO. En nog altijd op nummer 1, vrienden, Bart Peters, de bevalligste.
2: Nummer 1 in de Vlaamse top 15.
3: Hi. Ik ben Bart Peters en ik vind het geweldig dat ik deze week de nummer 1 ben in de Vlaamse top 15 bij Jos van Meer. Veel luisterplezier met onze nieuwe single De Bevalligste over onze eerste kleindochter. Joe!

0: Bert Peter is nog altijd nummer 1 in de Vlaamse top 15, de bevalligste. Dit was hem voor week 23. Als je het allemaal nog eens wil bekijken en ook beluisteren, ja, dat kan, dan ga je naar de website www.devlaamsetop15.be. We gaan eruit met onze nieuwe supertip. Marlies, ik zie de zomer. Bedankt dat u bij ons was en tot een volgende keer. Onze
1: supertip. Hey vrienden van de Vlaamse Top 15. Ik ben Marlies en ik vind het super fijn dat ik de nieuwe supertip ben. Dit is mijn nieuwe single Ik zie de zomer.

Welkom vrienden in deze nieuwe start van ons programma Terug naar Toen. Een uurtje lang mag ik wederom voor jullie die mooie oudere pareltjes draaien. En dat doet me ontzettend veel plezier. Beginnen deed we alvast met een van die parels van Wilke Alberti en die Norman. Een uur lang voor jou dus. Pareltjes, dat zei ik toch al, hè? Wel, dit is er ook zo eentje. Elvis Presley, Woodo Heart.

0: Dino met zijn Blue Spanish Eyes. En deze zitten we meteen begin 80er jaren. Andreas is
1: in een discotheek
0: een beetje verliefd.

nummer van een grote dame. Edith Piaf, maar gebracht door een evenzeer grote dame van bij ons, Anneke Christie. En na aan Christie, deze zomerse plaat. En dat allemaal voor jou in ons programma van Terug naar Toen.

De volgende plaat, vrienden, is een pareltje vanuit het grijze hitverleden. Je kon in die periode de radio niet aanzetten of deze plaat kwam voorbij. Waar is toch de tijd naartoe? Ik herinner mij maar echt één nummer van deze artiest. Ik ben eens benieuwd of jullie er nog meerdere kennen. We gaan hem nog eens draaien. Gene Summers, elke dag.

meisje zonder naam, Jimmy Frey. En deze kennen we beslist nog wel. Een van die mooie Tura-klassiekers. Vind je terug op het album Hopeloos vanuit 81. Deze Vaarwel.

wilt u eraan met deze vaarwel, vrienden. En ik moet jullie voor vandaag ook vaarwel zeggen. Zeg jullie heel graag tot bij een volgende aflevering van deze Terug naar Toen. Nog veel plezier met de andere collega's. En we gaan afsluiten met een van die toppertjes van Olivia. En Xanadu.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: De Groot.
3: Yo, blood, check it out, boy. Is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

Fine Brown Frame. Het werd, voor zover wij kunnen nagaan, door Buddy Johnson voor het eerst uitgebracht in 1948. Maar in de loop der jaren verschenen een aantal covers, waaronder deze van Lou Rawls en Dinah Reeves, die bij ons wel de grootste hit was in 1989. En voor wat het Nederlandstalige taalgebied betreft, namen ook Sophie en Gunter Neefs destijds

0: without you.
1: De echte naam van Cynthia Clay was eigenlijk Ineke Wouters, afkomstig uit Nederland, maar dankzij haar Belgische producer bij ons ook hitscorende met deze Lonely Without You uit de film De Verbinding.

Wel, Wickfield, die bij ons een grote hit scoorde met Saturday Night, die moest plots op zoek gaan naar een waardige opvolger en kwam dan uit bij deze Sexy Eyes. De Music Machine heb je aanstaan, een uur lang de grootste hits. Als jij nog iets wil horen, wel, stuur het even door. Mail me naar degrootstehits@gmail.com.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

elke week weer een uur lang de grootste hits in de Music Machine. Wel, dit plaatje was met verve. De oudste voor dit uur, Dream Baby van Roy Orbison, kwam uit 1962. Zometeen Wiltura, Verboden Dromen, na de remake van The Sea of Love in de versie van de Honey Drippers.

Een uur lang de grootste classics. En daar mogen natuurlijk ook Nederlandstalige plaatjes niet in ontbreken. Wiltura bij ons met Verboden Dromen. En dan mag hij nu iets wat luider voor Freddy Fender.

It won't change the world. Ça va pas changer le monde. De hit van Joe Dassin uit 1975. Le costume blanc wordt hij ook wel eens genoemd. Dat is toch vrij duidelijk.

is een man die je waarschijnlijk ook nog wel kent van zijn andere hit, If Only I Could. Dit kwam uit 1989. Sit and Wait van Sydney Youngblood in The Music Machine. Ook ik ga wat zitten wachten op uw reacties, al zijn er al een paar binnengelopen voor volgende week. Plaatjes die worden aangevraagd. Stel dat jij ook zo nog een plaatje hebt waar je bijvoorbeeld koude rillingen van krijgt wel. Laat het me gerust weten via degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com en dan zit die gegarandeerd volgende week in de show. Voor vandaag laat ik u met Elaine Page. If You Don't Want My Love. Tot volgende week.

0: meer is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Muziek.
3: De mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
4: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
5: Welkom allemaal bij de nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet al, het is het radioprogramma waarbij alle muziek in blokjes van 3 worden gedraaid. Met over de minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox gedaan. Welke het gaat worden, we wachten het maar weer even af. En richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Grey. Lekker meezingen, dansen, kijk maar wat je allemaal doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we 1986 met... James Brown.

eentjes meegemaakt heeft. Mika toen destijds 2007 alweer. Dan gaat het hard, hè? Big Girls en You're Beautiful. Daarvoor de Young Disciples en Apparently Nothing uit 1991. En we begonnen dit blokje van drie in 1986 met Living in America. En die was van Mr. James Brown. Living in America is geschreven eigenlijk door Dan Hartman. Je kent hem wel van Relight My Fire. En filmmuziekproducent Charlie Midnight. Het nummer wordt gebruikt in de film Rocky IV uit 1985. En staat op de soundtrack van die film. Hij is ook terug te vinden trouwens op de James Brown album Gravity uit 1986. Living in America ontvangt twee Grammy-nominaties. Eentje voor de best R&B song en eentje voor de best male R&B vocal performance. De laatstgenoemde prijs wordt dan ook daadwerkelijk gewonnen. Maar ja, wat had je anders gezien met Mr. James Brown? Ja, dat toch. Moet ik maar zien. Goed, het volgende blokje van drie al begin. Alweer in 1981. Dit is de formatie Odyssey.

0: niet naar hitscores op het ogenblik. Het is niet meer bij te houden. Suzanne Freek kwijt uit 2022. Daarvoor Van Velzen, de kleine grote man. Sing, sing, sing uit 2012. En we begonnen dit blokje van drie met Odyssey. En Going Back to My Roots uit 1981 alweer.
1: Hey Tim,
0: oh,
1: volgens
0: ja.
1: mij is het ja, tijd ja, voor nee, de jukebox.
0: Ja, ik zit hier niet op te letten. Joh, kort, je gaat erin en we drukken in F9. F9 drukken we in. Er is wat gevonden, hij gaat erheen, dus dat gaat allemaal wel goed. De plaat ook en we gaan... Oh, wacht. Ja, die ken ik nog. 002-345-709.

plaat uit de jukebox gedaan in 1976 met 002-345-709. En als je dat nummer draaide, dan kreeg je haar aan de lijn, om het zo maar te zeggen. Goed, even een kort verhaal nog over Trinity. Want als de Pebbles in 1974 ophouden te bestaan, vormen Fred Becky en Bob Belemans samen met de jonge zangeres Sophie het trio Trinity. Met de single 002-345-709, That's My Number, scoren zij in 1976 een top 10 hit in Nederland. Trinity was trouwens een Vlaamse popgroep. 2 jaar later stopt de groep na 2 albums en 8 hitsingles, waarna de zangeres, Sophie dus in dit geval, alleen gaat, oftewel solo toeren. Ja, dat is schrikken. Nee, dat valt wel mee. De volgende plaat komt uit 1981. De zangeres die de film Tune of Theme inzong voor de nieuwe James Bond film, For Your Eyes.

0: Liverpool Rain. 2012, toen deze plaat uitkwam van Raccoon. Daarvoor Nelly Furtado en Forza. 2004. En daarvoor hadden we China Easton met de mooie openingsplaat van de James Bond film toen uit 1981. For Your Eyes Only. En daar laten we het even bij. Goed, we gaan alweer naar het tweede onderdeel van dit programma. En het tevens het laatste onderdeel van dit programma. De meeste mensen weten het alweer natuurlijk. Het is weer tijd voor...
1: André Hazes. Bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen. Je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze...

Nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. We hebben zometeen het eerste overzicht voor je. De nummers 30 tot en met nummer 21. We kunnen beginnen met de Oranje Top 30 van week 23. Deze week op nummer 30. Twee plaatsjes verlies voor Jari Hellegers. Vlam in de pan zakt in de tweede week. Twee plaatsjes van 28 naar nummer 30. Vorige week 25 en deze week op nummer 29 terug te vinden. Rob van Daal, waarom doe je...

Hoe je dit nou? Goed geboerd van Jurieke Sterker staat 4 weken in de lijst. Vorige week was ze de nummer 17 en deze week terug te vinden op nummer 28. Zakken er van 26 naar 27 in de 12e week. John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. De eerste nieuwkomer mogen we begroeten op 26. Davy van der Sluis met Beter dan Goed. En ook op 25 een nieuwkomer. Henk Damen, Word nou niet verliefd. De derde nieuwkomer begroeten we op nummer 24. Wesley Bronkhorst en Ik drink rosé. De nummer 16 van vorige week staat inmiddels 4 weken in de lijst. En dat is Marloes. Als ik weg ben, zak van 16 naar 23. Dan nieuw binnen in de lijst op nummer 22. Raymond Hermans in de boeken. En als laatste in dit eerste overzicht. Op nummertje 21, ook nieuw binnen. René Vroeger samen met Waylon met Hoe de liefde gaat.

Het tweede overzicht van de Oranje Top 30 van week 23 ziet er als volgt uit. Op nummer 20, John de Bever, als jij nu nog niet weet. En daarmee staat John inmiddels 8 weken in de lijst en is hij blijven staan op nummer 20. Op 19, de ene hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. De nummer 21 van vorige week is doorgestegen naar nummer 18 en dat alles in week nummer 2. Manuel met Spreid Mijn Vleugels Uit. Niet bang voor de duivel, Frank van Etten staat 5 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 10 en deze week terug te vinden op nummer 17. Zakkende van 13 naar nummer 16 in de vierde week, Gerard Joling, niet voor één keer. En dan de hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Op nummer 15, welkom geheten, Sieneke met Ik Doe Wat Ik Wil. Jeroen van Zelt met Griekse Nacht staat 3 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 11 en deze week terug te vinden op nummer 14. En de nummer 14 van vorige week is deze week 1 plaatsje gestegen. Terechtgekomen op nummer 13, Marco Schuitmaker met Deze Nacht. De nummer 15 van vorige week stond op naam van Danny Christian. Ai Ai Olga stijgt in de vierde week door van 15 naar nummer 12. En als laatste liet het tweede overzicht op nummer 11, Danny de Munk met Heerlijk. En daarmee staat Danny inmiddels 10 weken in de lijst en zakt hij 3 plaatsjes van 8 naar nummer 11.

En dan nu alweer het derde en laatste overzicht van de Oranje Top 30 van deze week. De top 10. Met op nummer 10 zakken er vanaf 7 in de vijfde week Zino Graus en Favoriete Kroeg. Op 9 Tino Martin met Jong en Dom. En dat betekent in de tweede week winst voor Tino Martin. Hij stijgt door vanaf nummer 12. Zakken er van 6 naar nummer 8 in de derde week René Schuurmans. Al win ik 16 miljoen. Gappie Zappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans was vorige week de nummer 9. Maar in de zevende week wordt de winst geboekt. Ze stijgen twee plaatsjes door naar nummer 7. Zakken er van 4 naar 6. In de vijfde week Wolter Kroes met Roet du Soleil. En Jannes, hij is net zo 5 als vorige week 5. In zijn achtste week blijven staan met Dans tot de morgen met mij. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam. Frans Bauer en Jan Smit staan inmiddels 6 weken in de lijst. En deze heren waren vorige week de nummer 2. Ze zakken in week nummer 6 naar nummer 4. Een flinke sprong wordt er gemaakt door de 3J's. Ze kwamen vorige week als hoogste nieuw binnen op nummer 19... en stijgen in week nummer 2 door naar nummer 3 met Los Vast. De nummer 3 van vorige week is de nieuwe nummer 2 geworden. Lil Kleine samen met Samuel Welte en Maak Me Nou Niet Gek. En het zal je niet verbazen dat ook deze week...

0: We blijven hangen in de sfeer van de jaren 90, want dit is er eentje die meteen blijft hangen. Van de man die ook scoorde met What Is Love, Eurodance knaller van Hathaway en Rock My Heart.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Welkom allemaal bij de Muzikale Parels. Ik neem je alweer mee op een muzikale reis door de mooiste klanken van de vorige eeuw. Verwacht tijdloze klassiekers, vergeten pareltjes en die ene hit die je al jaren niet meer...

Als ik je even mijn mening mag geven. Dit is een van de mooiste opnames van Rod Stewart. 1971 en het duurt 5 minuten en 4 seconden. Het verhaal van Maggie May. Ik ben geboren in de jaren 60 en toen was het de tijd dat de platendraaiers echt opkwamen met vinylplaatjes. En een van die vele artiesten welke werden gedraaid bij ons thuis was Paul Anka.

0: John Anderson. Hij maakte onder andere met de Griekse muzikant van Geel is het mooie sfeervolle muziekje I'll Find My Way Home. Maar we kennen hem vooral van de groep Yes, met onder andere Owner of a Lonely Heart. Dit was een van zijn soloplaten, Surrender.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 1 juni 1974. Ivan Heijlen met De Wilde Boerendochter. Deze single stond 4 weken op nummer 1. Ivan Heijlen brak hiermee definitief door. Het nummer werd geschreven en gecomponeerd door Ivan zelf. De tekst vertelt een herkenbaar volksverhaal. Zowel in België als Nederland werd het een grote hit. Ook een parodie hielp het succes vergroten. De Wilde Boerendochter werd een echte klassieker. En het blijft ook zijn grootste hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.
2: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het jammer niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder gaf. Schettig is hij met je gat.
1: Muzikale parels.

zojuist door je radio met deze 90s klassieker van Latino Party en Esta Loca. Zometeen komt Christophe Van Dam langs. Ik laat hem aan het woord in zijn item Hit Story. Hij gaat het hebben over de groep Toto. Ik kan bijna niet wachten. Zoals deze titel van de plaat van de 5 Stars. I can't

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Stop Loving You is een van de ijzersterke liedjes, afkomstig van het album The Seventh One van Toto uit 1988. Het is de eerste single van dat album, dat verder nog de singles Pamela en Musanga bevat. De single bereikte in 1988 de nummer 2 in Nederland en moest alleen Gimme Hope Joanna van Eddie Grant voor zich dulden. In de clip is te zien hoe Joseph Williams van Toto zich onder andere afreageert op het meubilair nadat zijn vriendin hem heeft gedumpt. Naast de groepsleden van Toto is John Anderson, die destijds ook bij Yes het mooie weer maakte, als achtergrondzanger te horen. Stop Loving You wordt Toto's grootste hit in de Lage Landen. Maar ook Rosanna, Africa en Pamela worden dikke hits.

0: Met recht en reden koos hij deze plaats van Toto. Stop Loving You, Christophe Van Dam met Hitstory.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: En nu een van de mooiste Franse platen op de radio. Wat dacht je van deze? Joue d'assain et si tu n'existais pas. Geniet er.

0: 1980. Toen werd deze plaat uitgebracht door Gary Puckett en de Union Gap, Lady Willpower.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1983 met Jeopardy. Die wordt de grote doorbraak van de groep The Greg Kim Band. Dankzij zware MTV Airplay groeit de song uit tot een Amerikaanse nummer 2 hit, net achter Beat It van Michael Jackson. In Europa wordt het een top 20 hit. Ondanks meerdere albums blijft dit hun enige wereldwijde succes. Jeopardy wordt later geparodieerd door Weird Al Yankovic en blijft een herkenbare 80s klassieker.
1: Een one-hit wonder.

0: Simon. In de 80's bracht nog die grote hit uit Why. Maar dit was Mockingbird.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Dit zijn de Sutherland Brothers.

Sailing werd eerst uitgebracht door de Sutherland Brothers in 1972. Maar 3 jaar later werd het pas gecoverd door Rod Stewart. Ja, iedereen denkt dat het van Rod Stewart is, maar het is omgekeerd. En dit waren de Eurythmics. It's Alright, Baby's Coming Back. En zo zitten we aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Fijn dat u erbij was. We besluiten met Yo Le Maire, Je Veux Chanter l'hymne à l'amour.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
3: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten. Tell me.

Queen of Soul die mocht eraan beginnen vandaag aan deze nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. De zangeres leeft niet meer, helaas. Ze is overleden op 16 augustus 2018. En dit was een van de vele hits die ze ons heeft nagelaten. Deze Freeway of Love. Heel welkom. In het eerste uur gaan we alweer terug naar 9 april. En in het tweede uur gaan we even zien wie er allemaal jarig is. Dat zijn zowat de vaste ingrediënten. En de grote hits natuurlijk, zoals deze van Supertramp. MUZIEK

Fleetwood Mac. Het is een band die in 1967 werd opgericht in Londen. Hun album Rumours geldt eigenlijk nog als een van de best verkochte albums wereldwijd aller tijden. En hun eerste hit scoorde ze al in 1968 met Need Your Love So Bad. En je hoorde net deze Little Lies, wat iets recenter was, 1987. Allemaal grote hits. Ben nu een beetje disco hier in dit programma. Casey and the Sunshine Band. Get Down Tonight.

Het moet volgens mij een van de eerste boybands geweest zijn. Brass zat hier een grote hit mee in de jaren 80. When Will I Be Famous? En daar zijn ze best ook wel beroemd mee geworden. En dit hier komt uit de serie Sarah. Dat was ooit een telenovelle. En Natalia had hier ook een grote hit mee gehad eigenlijk. Where She Belongs.

0: Queen of Pop, dat was nog Madonna hier met deze grote hit, Live to Tell.
1: Feiten van de dag.
0: Er is heel wat gebeurd op 9 april, want zeker 44 mensen komen om bij twee bomaanslagen in Egypte op Palmzondag 2017. In de Efteling wordt de attractie Vogel Rock geopend. In 1998 was dat. Jan Raas wint voor de eerste keer Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race, en dat in 1977. En dan blijven we nog even in de wielersport, want Tom Boonen rijdt zijn laatste Parijs-Roubaix en neemt afscheid van de wielersport, en dat in 2017. Apple maakt bekend dat er wereldwijd 100 miljoen iPods verkocht zijn, dat vandaag in 2007. En de film World Flash and Devil verschijnt. Op het eerste gezicht niks bijzonders, maar het is wel de eerste film die volledig in kleur is, en dat in 1914. Ik ga niet

was ook weer een hit van lang, lang geleden. Mark Bullen en T-Rex en deze Get It On. Het komende uur in deel 2 is er nog veel meer. Allemaal mooie herinneringen, als je het mij vraagt. Ik heb nog deze van Absent Minded. Graag tot zometeen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Even naar Duitsland. Dat is muziek om altijd vrolijk van te worden. Boney M. Deze Children of Paradise. Het paradijs van de hits. Welkom in uur 2 van de jaren 70, 80 en 90. Met het komende uur Julien Clerc, George Michael. Ook Bruce Springsteen die komt langs. En ook de boyband Westlife. Dat en nog veel, veel meer. En deze hier van Mikkel Brown. So many men, so little time.

Na deze Franse chanson even wat nieuws uit Frankrijk, want een Franse supermarkt heeft iets origineels bedacht in de strijd tegen winkeldiefstal. Bij de ingang van de winkel prijken namelijk foto's van de dieven van de maand. De praktijk is weliswaar illegaal, maar dat houdt de uitbaters niet tegen.

Even naar de Bronx in New York. Een van zijn eerste hits was Piano Man. Dat kwam uit op 2 november 1973. En deze, You're Only Human, Second Wind, dat is ook iets om vrolijk van te worden natuurlijk. Straks even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Maar eerst nog een andere grote hit van Glenn Frey, You Belong to the City.

0: was Bruce Springsteen met een van zijn grote hits uit de 70s, Thunder Road.
1: Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria.
0: We hebben vandaag twee beroemdheden gevonden die jarig zijn, namelijk Rachel Stevens, een Britse zangeres, model en actrice, wordt er 44. En dan Bart Goor, dat is een Belgisch voetballer, die wordt er vandaag 49. En volgende week zijn we er uiteraard ook weer met de jarige van de dag.

Westlife, een eerste boyband die aanvankelijk bestond tussen 1998 en 2012. En sinds 2018 weer bij je is. Je hoorde ze zo net met deze grote hit, namelijk Flying Without Wings. En dit waren ze weer, de jaren 70, 80 en 90 voor deze week. Volgende week ben ik er graag weer met nog meer, uiteraard. Ik heb nog deze Franse hits. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot de volgende. Oh.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome in this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of

Het is een track welke gereleased is via Two Rock B-side record label Unknown Worlds van Eddie Long. Straks de nieuwe Dub Dogs met Euro Trash Girl. We hebben ook Claymax met Keep On Running en de nieuwe DJ Licious met Cold Fire, Do As I Say. Maar eerst deze van Deep Eyes, My Broken Beat Heart.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.